0: Yeah. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
2: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
5: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2. Yuri Tielemans.
2: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 57 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een stukje verderop dus. 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken al 7 kilometer file bij knooppunt Gorkum met 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os door 3 kilometer file bij knooppunt Paalgraven. En een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij de aansluiting met de A2, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Simpel Simons.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zo weer druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 80 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel werkzaamheden. 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur tijdsverlies. 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten extra heb je nodig op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Door 16 kilometer file tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht. Werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. Voor industriegebied Avelingen 8 kilometer file. 20 minuten vertraging. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En alweer 20 minuten oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij Rossum. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
8: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
11: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen. Maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
10: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
12: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
10: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft JA 21 nodig als het brede steun wil.
13: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
10: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als JA 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
14: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
10: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de wegen in het zuiden van het land. 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je meer dan een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En dat is direct te wijten aan de werkzaamheden op de A27. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer file tot aan Waardenburg. Op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met dik 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging door werkzaamheden op de A27 zelf. Vanuit Breda naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Hank en Noorderloos. De ruim 20 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Want bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. Staat 10 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: motorrijders, strijks en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het komend weekend samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos-treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het driedaagse evenement vindt plaats op het evenemententerrein aan de Poelderstraat in Budel. En het Klimroos-treffen wordt georganiseerd door de motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trijks naar Budel te halen. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. Daarnaast is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid tot overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Meer informatie over deze 25e editie van het Klimroos-treffen en de toerrit vind je op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl. Radio Horizon. Horizon.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk vanochtend op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Daardoor is het drukker op de A2. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Den Bosch West 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch-Utrecht. 14 kilometer nog eens bij Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Je vertraging is ook een half uur als je kiest voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht de kop van 15 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A17 door die file op de A16. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 8 kilometer langzaam rijden. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daardoor een half uur tijdsverlies bij knooppunt Gorkum in de vorm van 9 kilometer file. Bij Hank rijdt het al langzaam. En op de A59 Zonzeel Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Vlijmen. Ook viel op de A67 alweer vanochtend vanuit Venlo naar Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide. 14 kilometer vanaf Asten. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
7: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
6: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
8: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
6: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel vertraging nog steeds in het zuiden van het land op de wegen. 195 kilometer file in totaal. A2 Maastricht-Eindhoven, 13 kilometer file tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide met ruim een kwartier vertraging. Kapotte auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch tussen Bokstel en Vught. 8 kilometer file en een half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht bij Vught. Verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerst 14 kilometer file tot aan Waardenburg met 20 minuten vertraging. Verderop rijdt het langzaam over 17 kilometer richting Utrecht op de A2 bij knooppunt Everdingen. 20 minuten oponthoud. A16 Belgische grens Rotterdam. Half uur vertraging bij Dordrecht. 16 kilometer file vanaf afrit Rijsbergen. Daardoor ook file op de A17. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Een half uur tijdsverlies door de werkzaamheden. A59 Den Bosch Zonzeel. Waspik. 3 kilometer file door een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Je wordt daar via de af- en oprit geleid. Vertraging ruim een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven 20 minuten vertraging tussen Asten en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: IVN Heesleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheesleende.nl. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3:00 PM tot 1:00 PM. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met het bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en een locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits een beetje op, maar er staan altijd nog 70 kilometer in het zuiden van het land. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen West rijdt het langzaam. A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen nog een kwartier vertraging. En op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch bij Veghel 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

Zo, beste luisteraars, een hele goede morgen. 11 minuten over 10 uur. Ja, ik had file onderweg, file op de fietspad. Ja, dat kan ook ooit gebeuren. Welkom, dit is iets later dan gebruikelijk. Vernomen achter de knopjes, 11 minuten over 10 uur. Op deze 2 juli 2026 hadden wij muziek van Bruno Mars en Catch a Grenade voor je. En daarvoor hadden we nog de opener, Marvin. Nee, Daryl Hall en John Oates, I Can Go For That. Gedraaid. Zo, we gaan maar meteen even beginnen met WK voetbal. Het was weer spanning en sensatie. Gisteren de wedstrijd Engeland tegen Congo. In Engeland hebben ze twee Harry's, hè? Hebben ze Harry Potter en die andere. Kane, juist. Inderdaad wel geweldig, hè? 2 goals van die jongen. Engeland wint met 2-1 en gaan dus door. Congo uitgeschakeld. En dan onze rode duivels, mag ik toch wel zeggen, want ze zitten vlak bij de grens. Ongelooflijk. Stond met 2-0 achter tegen Senegal. Ja, ik gaf geen gulden ervoor. Geen frank, zouden we vroeger zeggen. Maar het gebeurde toch in de laatste minuten van de speeltijd. Werd het alsnog 2-2. En er kwam een verlenging. En net voor het einde kregen. Dan verdiende strafschop voor België. En de Rode Duivels die wonnen uiteindelijk met 3-2. En zij gaan door tijdens het WK voetbal. Dus alle felicitaties voor onze Zuiderburen. Vandaag hebben we de wedstrijd. Even kijken. Amerika tegen Bosnië-Herzegovina werd 2-0 trouwens. Moet ik ook niet vergeten. Die waren goed in vorm. Met de 1 PFR die geweldig doelpunt maakte. Vanavond om 9 uur de wedstrijd Spanje-Oostenrijk. En vannacht Portugal tegen Kroatië. En vannacht ook, maar dan om 5 uur, zie ik je staan, Zwitserland tegen Algerije. Nou oké, laten we het zo ver even houden. We gaan even onze Belgen feliciteren, onze Zuiderburen. Geweldig leuk gedaan, mooie wedstrijd tegen Senegal. Wat een spanning en sensatie, dus bij deze.

geluid van de Steve Miller Band, Abacadabra. Inmiddels geworden 10 minuten voor 10:30 van deze 2 juli. En daarvoor hadden we Johan Verminne, voelt zich goed. Natuurlijk, heel België voelt zich goed. Na die wedstrijd tegen Senegal. En dat mag ook, jazeker. Horizon het werk met vernommende behind the buttons. Het blijft niet helemaal droog vandaag. Nee, dan gaan we straks even wat bekijken. Hoe dat het eruit gaat zien met het weer. Oeh, oh, eerst muziekje van Steve Winwood en Valerie.

Ja, ze dat dat Zuid-Canada komt of zo. Ja, nou, in ieder geval toch Shania Twain. En up is up, up, up. En daarvoor hadden we Steve Winwood, zijn grote hit Valerie. Hier bij Horizon het werk. Het is nog droog trouwens, buiten. Ja. Dus vanmiddag verandert het een beetje, maar we krijgen wel wat regen vandaag. Ja. Het is niet anders, hè? Maar het is goed voor een tuin, het is goed voor een hof. En voor iedereen is wel goed een beetje water, toch? Ja.

0: Don en Phil Everly van Everly Brothers en Bird Dog. Ja, groot hit. En daarvoor hadden we Yvonne Elliman met Love Pains. En nu de hoogste tijd voor de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstellingen en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je eens meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan aanstaande zondag naar de jaarlijkse open dag van de imkervereniging Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Tijdens de open dag is er van alles te beleven voor jong en oud. Ieder uur wordt er een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van een honingbij. Ook zijn er demonstraties, korfvlechten, mandenvlechten, kaarsengieten en er is een winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdek je bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Open dag bij de imkervereniging Het Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Komende zondag van 11 tot 5 aan de Broekkant 83 in Budel. Toegang is gratis. Het Heeser Vocaal Ensemble heeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Un Tour de France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Capella Put. Het zomerconcert van het Heeser Vocaal Ensemble, Un Tour du France, aanstaande zondag om 3:30 in de kapelzaal van Hotel Capella Put in Heesen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

0: to Shyamala. Het is bijna 10:50. Met Three Dog Night. Shyamala. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groeze wederom voor de presentatie voor de agendaberichten. Hier bij Horizon, het werk. En de meerdere programma's natuurlijk. Hadden we nog meer gisteren? Ja, Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come. Ja, dat kwam ook van die heren af. Hè?
1: Lasciatemi cantare.
0: We gaan naar Italië.

Poupée de Sire, Poupée de Son. Dat was Frans de Gall. Tienersterretje uit de jaren 60 uit Frankrijk. Ja, dat was zeker mooi om te zien. En te horen, natuurlijk. En daarvoor hadden wij uit Italië, Toto Cutugno en L'Italiano.

hoort dit voor The Ventures en Walk, Don't Run instrumentaaltje. En daarvoor hadden wij de Dire Straits met Lady Writer. Ik kijk even op mijn klokje en we gaan heel voorzichtig straks alweer naar de commercials en het nieuws van 11 uur. Ja, is dat zo? Ja. Eerst nog aandacht voor Ultravox en het heet Dancing with Tears in My Eyes en een stukje Robbie Williams. En dan inderdaad weg naar de tijd zijn van 11. We gaan naar de koffie. Tot straks.

je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land wordt nog langzaam gereden over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Deil een kapotte auto op de linkerrijstrook. 17 kilometer file vanaf Rosmalen West, een half uur vertraging. 20 minuutjes door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 6 kilometer file vanaf Nieuwendijk tot aan industriegebied Avelingen. Kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof, een kwartier vertraging. En ook de andere kant op staat de kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Die rijstrook is dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, ook bij Tilburg Reeshof. 8 kilometer file en een kwartier op onthoud daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Dommelen, Behind the Buttons, achter de knopjes. En Girls Just Want to Have Fun met Cyndi Lauper was onze opener voor dit uur. Tot aan 12 uur met dit programma. Ja. Vanmiddag, het begin van de middag hebben we kans op wat regenbuitjes. Dus hou het even een klein beetje in de gaten. Ja, nou. Fijne muziek voor je, natuurlijk, en informatie. De jaren 60 komen ook aan bod. Hier zijn de Drugs. Kom maar even.

Casey en de Sunshine Band met zonnige muziek natuurlijk. Come to my island. Blijft een fijne plaat. Heerlijke hit voor hem. En daarvoor hadden wij uit de gouden jaren 60 The Drugs. En de opvolger van Wild Thing. En dat nummertje heette, dat liedje heette dan With a Girl Like You. Ja. Bijna 11:15. Hoogste tijd nu voor de Supremes.

was de hit voor Ace of Base uit Scandinavië. All That She Wants hier bij Horizon Network ook nog gedraaid. We hebben er meer gedaan eigenlijk. Casey and the Sunshine Band ook gedaan, toch? Komt door My Island, een lijstje. Hier is Elton John. En het is net 10:30 geweest op deze 2 juli. Met het wonderschone Sacrifice.

productie van Mike Oldfield samen met Maggie Riley. En The Moonlight Shadow. Heerlijke plaat. En voor Elton John. And There Is No Sacrifice. Oh, we gaan naar onze vriend Justin. De zomerrit van dit jaar. Komt hij aan.

0: Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het komend weekend samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos-treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het driedaagse evenement vindt plaats op het evenemententerrein aan de Poelderstraat in Budel. En het Klimroos-treffen wordt georganiseerd door de motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. Daarnaast is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid tot overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Meer informatie over deze 25e editie van het Klimroos treffen en de toerrit vind je op de site van RTV Horizon onder agenda net binnen. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Kids, Creole en de Coconuts, Stool Pigeon. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen voor de presentatie wederom van de agendaberichten. En het is bijna 10:50 op deze 2 juli 2026. Het werk met Van Dommelen. We hebben een lekker muziekje voor je tot aan de klok van 12 uur. Zoals de opname van Shalimar die we nu gaan draaien. En het heet I Can Make You Feel Good.

was de grote hit van Billy Joel en Tell Her About It. En de vorige hier bij Horizon hadden we Shalamar en I Can Make You Feel Good. Hebben ze daar nog muziek voor je van Cool and the Gang en Fresh. Even kijken op mijn lijstje. Man at Work komt er aan en Aretha Franklin. En dan gaan we ook weer heel voorzichtig dan richting de commercials en nieuws van 12 uur. Ik ben er wat iets eerder vandoor vandaag. Dat heeft met omstandigheden te maken. Morgen zijn we weer vanaf 10 uur wat mij betreft. Veel plezier nog bij Horizon de Smaak. Van Smaak straks voor je, Peter van Echt, in de middag. En dan op weg de avond in. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert.

0: protheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Maheze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg de kop van 11 kilometer file, kwartiertje vertraging daardoor. Kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 5 kilometer file. En op de N62 Borselen Belgische grens. Bij Hoek 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels... waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 11 kilometer file tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Kost je een kwartier extra. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging voor knooppunt Gorkum. En de Westerschelde-tunnel in de N62 is in beide richtingen dicht. Er is een auto met caravan geschaard. Je moet omrijden en dat gaat via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je eens meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan aanstaande zondag naar de jaarlijkse open dag van de imkervereniging Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Tijdens de open dag is er van alles te beleven voor jong en oud. Ieder uur wordt er een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van een honingbij. Ook zijn er demonstraties, korfvlechten, mandenvlechten, kaarsengieten en er is een winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdek je bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Open dag bij de imkervereniging Het Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Komende zondag van 11 tot 5 aan de Broekkant 83 in Budel. Toegang is gratis. Het Heeser Vocaal Ensemble geeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Un Tour de France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Capella Put. Het zomerconcert van het Heeser Vocaal Ensemble, Un Tour du France, aanstaande zondag om 3:30 in de kapelzaal van Hotel Capella Put in Heesen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
6: Van echt. Donderdagmiddag 2 juli op de kalender. Een bijzonder goedemiddag. En vannacht welkom bij dit nieuwe tussenuur. We nemen jou bijzonder graag mee tot een uurtje of 3 deze middag. We gaan er een gezellige boel van maken. En heel leuk dat je luistert.
0: Een nieuw tussenuur.

0: Officieel van harte welkom bij dit nieuwe tussenuur. Hadden wij die heerlijke plaat van Bakshat Le Funk. En je hoorde Another Day.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Hoek.

heerlijk. De muziek van Sonmieu en Jorde Multicolor. Victor Willis is op 74-jarige leeftijd overleden, lazen wij gisteren in de krant. Hij stierf aan een kort maar agressief ziektebed, heeft de band ons laten weten. Victor Willis die keerde in 2017 wel terug bij de band waar hij ooit eerder in speelde en trad in januari 2025 nog live op bij een inauguratiebijeenkomst van Donald Trump. Nou kan ik me zomaar voorstellen dat je niet direct weet wie Victor Willis is. Maar als ik deze muziek instart, dan begint u natuurlijk al iets te dagen. Maar ja, wie is dan Victor Willis? Hij was de politieagent in de

Willis. Hij was dus de agent in The Village People. Hij kwam te overlijden op 74-jarige leeftijd. Het was een enorme grote hit uit 1978. En je hoorde YMCA voorbijkomen. Na een periode van afwezigheid is het Graverspektakel weer terug. Op zondag 5 juli aanstaande verandert de wijk het Gegraaf in Valkenswaard van 10 tot 5 uur in een gezellige wijkmarkt met ongeveer 200 kramen. Het begint om 10 uur en het duurt tot 5 uur. Dit is Teddy Swims en Mr. No.

Als waterschap De Dommel laat weten in de praktijk een spanningsveld te ervaren tussen de nieuwe strengere regels voor het beschermen van flora en fauna en haar taak voor het beschermen tegen wateroverlast. Zo mag er maandenlang niet worden gemaaid op plekken waar beschermde libellen voorkomen. Het waterschap zoekt daarom naar oplossingen. Er staat een heel groot artikel te lezen op onze website daarover. En wilt u daar meer over weten, bezoek onze website of bezoek anders de website van Waterschap De Dommel. Bijna 5:05 geworden. Is dit muziek van Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger. En

van Snow Patrol en Jordan Called Out in the Dark. Waterschap De Dommel, we hebben het er net ook al over gehad. Die breidt het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater verder uit. Door de aanhoudende warmte en het uitblijven van neerslag. Ja, misschien brengt deze plaat daar wel verandering in. Dalen de waterstanden in beken en sloten erg snel. Het verbod geldt nu in vrijwel het gehele beheergebied van het waterschap. En vanwege het verbod is het niet toegestaan om water op te pompen uit beken, sloten, zijsloten, visweiden, visvijvers en vennen. Bijvoorbeeld voor het beregenen van de landbouwgrond of het sproeien van tuinen en plantsoenen. Dit is Phil Collins en I wish it would rain down on me.

Phil Collins zelf. Die heeft wel eens verteld dat het lied gaat over een gefrustreerde weerman die maar niet het weer goed voorspeld kan krijgen. En niemand minder dan Eric Clapton hoorde je voorbij komen.

eigen bodem. Hadden wij de Fatal Flowers en Younger Days. En dan is het 3:10 geworden. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Laat het ons weten. Doe het via info@rtvhorizon.nl.

0: Ja, we sluiten ons volledig bij dit advies aan. Natuurlijk Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. 15 minuten voor 3 geworden. Alle berichten die je voorbij hebt horen komen in dit programma, je kunt ze ten alle tijde natuurlijk ook nalezen op onze website. Dit is Xander de Bisonnier van Volumia.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht.

0: ik wil.
1: Gisteravond nog zitten kijken naar de wedstrijd Engeland tegen Congo. Wat hebben ze gevochten, hè? Die voetballers uit Congo. Ze hebben maar nipt verloren van Engeland. Lange tijd stonden ze met 1-0 voor. Met toch uiteindelijk wel een hoofdrol voor de keeper van Congo, Mpazi. Maar door 2 goals van Kane heeft Engeland zich toch uiteindelijk geplaatst voor de 8e finale.

Dit is muziek van Kygo en U2 en You're the Best Thing About Me. Het is bijna 3:00, zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer van 3:00. Maar we hebben nog een paar leuke platen, onder andere deze. Dit is Huggle & Salto en de Jamaican Bam Bam.

2026 de Huggle en Salto hit met de Jamaican Bam Bam. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van dit tussenuur voor deze donderdagmiddag. Bedankt voor het luisteren. Straks om 4 uur dan zijn we er uiteraard weer met het nieuwe Echt van Hecht. Is dit de Harry Kane Gang, als het ware. En Closest Thing to Heaven.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die ik

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
6: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder.

0: Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 130 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Ook op de A2 de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum 20 minuten vertraging. En op de N62 Borselen richting Terneuzen bij Hoek 7 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Komt door een ongeluk in de Westverschelde-tunnel en die is daardoor nog even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van echt.
4: We kennen allemaal wel de uitdrukking, dat kan de Bruyne niet trekken, maar Lukaku en Tielemans uiteindelijk wel. België

tijd zag het er voor België natuurlijk niet goed uit. Maar ze zijn toch weten te ontsnappen tegen Senegal. Hoe dan ook, ze zijn door naar de achtste finale. En daar gaat het om tijdens een wereldkampioenschap. Hadden wij Billy Joel en Jordan My Life. Een bijzonder goedemiddag. Nogmaals, van harte welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. Donderdag.

op in Cortona in het mooie Toscane in Italië. Na zijn middelbare school werkte hij als discjockey in diverse discotheken. En ook op kleine radiostations, daar deed hij wel het een en ander. Zijn eigenlijke naam is Lorenzo. Maar we kennen hem beter natuurlijk als Jovanotti en Jorge Ciao Mama. Vanavond Spanje tegen, wat was het nou alweer? Oh ja, Oostenrijk om 9 uur. Dat zijn mooie tijden. Dit is Bruce Springsteen en Born in the

aanwezigheid is het graverspectakel weer terug in Valkenswaard. Op zondag 5 juli aanstaande verandert de wijk het gegraaf in Valkenswaard van 10 tot 5 uur. In een gezellige wijkmarkt met ongeveer 200 kramen. Het begint om 10 uur en het duurt tot een uurtje of 5.

op veel te jonge leeftijd. Deze Nick Kamen had nog enige tijd een relatie ook met Madonna. En Madonna heeft hem ook wel een eindje op weg geholpen in die tijd. Dit was Nick Kamen en Each Time You Break My Heart.

Sienna Spiro hoorde je met de Material Lover. Waterschap de Dommel laat weten in de praktijk een spanningsveld te ervaren tussen de nieuwe strengere regels voor het beschermen van flora en fauna en haar taak voor het beschermen tegen wateroverlast. En zo mag er dus ook maandenlang niet worden gemaaid op plekken waar beschermde libellen voorkomen. Het waterschap zoekt daarom naar oplossingen. Wilt u meer lezen over dit artikel? We hebben een behoorlijk artikel op onze website. Maar u kunt anders ook de website van Waterschap de Dommel daarover bezoeken. Dit is Fleetwood Mac en The Seven Wonders.

voorjaar, we kunnen het ons allemaal nog herinneren, ontstonden natuurbranden op defensieterreinen. En deze hadden grote impact op de gebieden en hun omgeving. En naar aanleiding van deze branden heeft de Defensie een evaluatie uitgevoerd en met onmiddellijke ingang verbeteringen doorgevoerd. Ja, dat lijkt me wel. Chabuzi hadden we met een barsong Tipsy. Is dit Crystal Fighters? Tipsy.

zo mag van u de zogeheten springput op artillerie Schietkamp het Harde bij een groot natuurbrandgevaar alleen nog worden gebruikt als de brandweer op korte afstand klaarstaat. En een springput, ik heb het even opgezocht, is een kuil die is gemaakt om gecontroleerd explosieven tot ontploffing te brengen. De grote natuurbrand in het Harde ontstond volgens Defensie toen doordat hete deeltjes van munitie uit de springkuil werden geslingerd. Nou fijn, ze hebben er in ieder geval maatregelen voor getroffen. Crystal Fighters hadden we met Plage, is dit de Toto en het mooie Pamela.

0: IVN heeft Leende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnhezeleende.nl. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Of Monsters and Men, het klinkt erger dan het eerst hadden wij Little Talks. We zaten even te kijken naar de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Maar het is lekker Hollands zomerweer. Wat wolken, wat zon, zo nu en dan misschien een buitje. 20, 25 graden is eigenlijk ook meer dan genoeg, toch? Clean Bennett en Marini op de radio. En dit is

strijkers zo aan het einde van deze hit van Clean Bandit en Anne-Marie en Rockabye. Hans van Groesen bedankt en natuurlijk ook Hans van den Broek. Hij is de redactie van de Horizon Agenda. Dat doen we straks in het volgende uurtje uiteraard nog een keertje. Ja, en daar is hij weer, hè? Onze Harry. Hij is graag gezien hier bij Radio Horizon. Harry Styles en The American Girls.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak

0: En het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Er staat 240 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is het tijdverlies nu 40 minuten. Er is ook nog een ongeluk gebeurd in die file. Op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud door werkzaamheden. De A50 Eindhoven-Oss tussen Zonnebreugel en Veghel 20 minuten verdraging. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp een half uur verdraging. En op de N322 Nieuwendijk Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is het oponthoud nu ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: 5 en 5 uur geworden. Een bijzonder goedemiddag en welkom terug bij Radio Horizon. Welkom ook terug bij een allerlaatste aflevering alweer van het programma Echt van Echt. Voor deze donderdagmiddag hadden we Olly Murs en Travie McCarr.
1: Let's play football.

0: Ja, de rode duivels gisteren, al zagen ze er niet als echte rode duivels uit, zijn toch doorgedrongen tot de 8e finale.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: Je komt ermee in de vakantiestemming met deze muziek van Eros Ramazzotti uit Italië met Un Emozione per Sempre. Nou, lazen wij vanochtend in de krant dat er weer diverse bosbranden zijn in Zuid-Frankrijk. Dus ik weet niet hoe het met jouw vakantie is gesteld. Maar misschien toch wel even handig om even na te kijken waar het allemaal op dit moment misgaat.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

0: funeral's tomorrow.
1: Geschreven door Georgia Moroder en Pete Bellotte. Zij schreven dit nummer in 1974. Helaas loopt het drama in dit liedje niet goed af. Dat hebben we kunnen horen. Maar voor Donna Summer uiteindelijk wel. Want het werd een enorme grote hit. We namen je mee in het verhaal van de hostage van Donna Summer. Dit is Cameron Whitcomb.

Kingdom of Fear hoorde je, de meest recente van Cameron Whitcomb. Het is daarmee 6:10 geworden op deze donderdagmiddag. Straks hebben we natuurlijk weer de allerlaatste Horizon agenda voor deze dag hier op Radio Horizon. Wil jij gebruik maken van de Horizon agenda? Laat het ons weten via info@rtvhorizon.nl. Doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. Dit is

nieuws van bij ons en ook de hits die je kent alweer een tijdje geleden. Deze Miss Montreal hit met Just a Flirt. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Gebruik hetzelfde e-mailadres als waarvoor je terecht kunt bij de Horizon Agenda. info@rtvhorizon.nl. Want ja, wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuws uit onze regio. Dit is Jermaine Jackson en...

waren de High Hopes van Panic at the Disco. Zijn wij inmiddels onderweg naar een nieuwe knop in het rijden. Hans is al aangeschoven. Alles lijkt onder controle. Heerlijk is dat, Hans, hè? Jazeker. Dit is Meatloaf. And you took the words right out.

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpsstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je eens meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan aanstaande zondag naar de jaarlijkse open dag van de imkervereniging Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Tijdens de open dag is er van alles te beleven voor jong en oud. Ieder uur wordt er een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van een honingbij. Ook zijn er demonstraties, korfvlechten, mandenvlechten, kaarsengieten en er is een winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdek je bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Open dag bij de imkervereniging Het Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Komende zondag van 11 tot 5 aan de Broekkant 83 in Budel. Toegang is gratis. Het Heeser Vocaal Ensemble heeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Un Tour de France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Capella Put. Het zomerconcert van het Heeser Vocaal Ensemble, Un Tour du France, aanstaande zondag om 3:30 in de kapelzaal van Hotel Capella Put in Heeze. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: ja, wel of niet in de verkeerde volgorde. Het blijft wel een leuke plaat. Hadden wij muziek van Hot Chocolate. En It Started With A... Radio.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
0: En daarmee gaan we zo meteen na 6 uur natuurlijk gewoon

0: just might.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg staat een file van 19 kilometer. Vertraging is 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide is het oponthoud ook nog 10 minuten. Er gebeurde daar een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Heel veel vertraging ook op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda, Noord en Dordrecht. Er sta je een half uur in de file. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A27 en op de A27.

0: A27 zelf daardoor ook file van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook een half uur verdraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel moet je rekening houden ook met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Frans van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog steeds 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht nog 3 kwartier extra reistijd tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide 1 kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. Op de N65 van Den Bosch naar Tilburg bij Helvoort is het oponthoud 1 kwartier. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
2: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren.

0: Er moet zo een einde komen aan misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
1: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
0: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Eppel en Waardenburg is de vertraging nog een kwartier. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en de afrit Bergijk, want daar ligt namelijk lading op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen en dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
2: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
4: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
2: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

zich maar een beetje rustig op aanvraag van Hans Brake. Hij zegt, ja, een speciale plaat van de Earth and the Fire, die hoor ik eigenlijk nooit meer. Lijkt me een uitstekende keuze voor jouw show op de donderdagavond, die After Love Is Gone. Nou, u vraagt bij draaien, dat komt een beetje op neer. Wees welkom, 3 uur lang is het weer genieten. De dansvloer is weer geopend. Ons werelds grootste discotheek. En de playlist, wat er vanavond gedraaid gaat worden, dat is in jullie handen. Ook de openstaande posten van vanavond. Dus blijf vooral doormailen. Altijd lekkers uit de jaren 70, 80 en een stukje jaren 90.

natuurlijk zijn er ook mensen die wel eens dubbel iets doorgeven. Oftewel ook de vraag bijstellen van Jan. Ik heb een anderhalf week geleden gemaild. Ik heb pas één plaatje van mijn lijst gehoord. Weet dat je niet de enige bent die mailt met ons. Hè? Wij kijken echt alle mail elke week opnieuw naar. En ook een geheel binnenkomt natuurlijk om te kijken wat jullie suggesties zijn. En de bijbehorende commentaar. En dat wil niet zeggen dat het gaat om de plaat met zijn verhaal. Wie dan het beste verhaal scoort. We willen gewoon heel simpel van je weten. Waarom je uit je platte hit die floorfellen wil horen. Maar of er zitten dus echt suggesties tussen. Waarvan wij denken, oh, dat is de moeite waard. Dat is lang geleden. Die gaan we namelijk in de show van aankomende donderdag gewoon lekker draaien voor je. Daarnaast ook velen die al op vakantie zijn, die een soortje van ja, een vroege vakantie hebben. We hebben een aantal berichten gekregen uit Spanje, Italië, uit Hongarije, eentje uit Kroatië. En deze zit iets verder weg, die aan het luisteren, vanuit Thailand. Ja, maar dat is leuk hè, dat je op vakantie gaat en ons gewoon meeneemt. En ik heb geen idee hoe vroeg het daar is op dit moment hè, in Thailand of hoe laat. Ja.

0: dan zijn we er lekker klaar voor. We hebben namelijk lekker verse koffie aangezet. En we zien het eerste uurtje voorbij komen. Onder andere op aanvraag Jenny Burton. Dit aan de beurt aan Bad Habit. Dus hier staan Gloria Gaynor, lekker platte hit. Of wat een hit, I Will Survive. Vanavond Diana Ross. Het gaat over The Boss. En dan zie ik staan de Peter Jacques Band. Going Dancing Down the Street. Tof vertrouwd, Bas van Lieshout. Wederom een lijstje doorgestuurd. Hij zegt, ik heb er eentje van op Donner Summer. Hoor ik nooit ergens. Wat een fijne plaat en wat een zomerse plaat. Heaven knows.
1: Tot 12 uur, de beste.
2: Disco en Soul Show Classics.
1: Dance Tracks.
2: Horizon. Radio.
3: Radio Horizon.

plaat is voor ons tijdloos. Samen met Maria Arts aan het luisteren naar Dance Tracks hier bij Radio Horizon. Altijd leuk zegt om die oude muziek waar wij vroeger op hebben staan dansen om dat weer te horen via de radio natuurlijk. En dit is tijdloos. Die kon je vaak zeggen, disco never dies. En disco is zo hot op dit moment. Hè. Gaat er ook inderdaad ja, van generatie op generatie. Gloria Gaynor, I Will Survive. En dat hier op jouw donderdagavond. Ik had het beloofd, hè. Bad Habit. De beurt aan Danny Burden.

12 inch beluisterd. Bijna 12 minuten. Oh. Roy Voice, The RR Express. Op het lijstje van Mark Thompson op nummer 1. Ik zeg staan ervoor, muziek is natuurlijk emotie, wat je beleeft. Ik vond deze plaat vanaf het begin af aan. Ik heb zelf ook de 12 inch, zegt in die blauwe hoes, dat lichtblauwe met het rode erop. Fantastische plaat. Rolls Royce, ook al zijn andere werk een keer beluisterd, zegt hij. Maar dit blijft toch wel de grote topper die ik graag nog een keer op jouw donderdagavond wil horen natuurlijk. Ja. En Dance Facts on your radio zal geen dansfacts zijn om jouw nieuwe muziek voor te stellen. We hebben een tijdje al de Bauza Magnetic gepromoot. Dat is een grote hit geworden. En dit is de opvolger. Hier in Dance Facts, I Wanna...

om goede zin van te krijgen. Toen ik de zomer is er lang niet voorbij, die is pas begonnen. De opvolger van de Magnetic, de Bauza. Nou, deze plaat ik in de gaten als je op vakantie gaat. Natuurlijk, die zal veelvuldig gedraaid worden. I wanna. Dance Tracks.

en Nune. Uit de lijst doorgestuurd met al dit soort lekkers. Een beetje vergeten platen, zegt hij. Maar als je ze hoort, het is heel herkenbaar natuurlijk. Hè? Deze van de Pieter Jacques Band en Going Dancing Down the Street. Ik was even zijn lijstje aan het bestuderen. Daar staat nog heel veel lekkers in trouwens. Daar ga ik nog iets meer aan doen, denk ik zo. Dus, maar eerst, hoe is de tijd voor Tony van der Velde? Hij is namelijk vandaag jarig. Ja, ik zou het eigenlijk niet benoemen, maar goed. Ik kreeg een mailtje van zijn vriendenclub. En in Gelderop is het dus feest. Of ik deze plaats kunnen draaien. Lekker plat, maar wel leuk. Die Cool in the Gang. Celebration!

sowieso ook als je zo'n plaat als Data van Diana Ross draait. Dan krijg je meteen de reactie op. Want zeggen mensen, ja, die ben ik eigenlijk ook helemaal vergeten. Het is eigenlijk wel een hit geweest waar, hoor. Maar ja, wie kent ze? En My Old Piano. I'm Coming Out, natuurlijk. Chain Reaction, daar gaan ze maar door. Met deze de Bos. Is dat eigenlijk zo gecoverd, hè? Het zijn de platen die we eigenlijk met z'n allen een beetje vergeten zijn. Of de platen waar we ons helemaal op suf hebben staan dansen. Dat zijn de platen die we graag van je willen weten natuurlijk. Hè. Elke donderdagavond 3 uur lang Dance Tracks on your radio hier bij Radio Horizon. Want dat betekent dat je ook dat kunt doormelden. Dance Tracks dubbel X op het einde, rtvhorizon.nl. Goed, zo direct. Het tweede gedeelte, dan gaan we nog aandacht besteden aan de mensen die in het buitenland zitten. En ons aandacht bestaan dus. Tot.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Gaat u dat oplossen dan?
4: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
2: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Jan Luijks.

0: Dance Tracks.
1: Hey,

hitparades, maar zo groot als deze zijn ze niet geworden. Uiteindelijk een beetje uit het zicht verloren. Maar goed, je hoort een stuk hier. Dat in het tweede gedeelte van de show, genaamd Dance Facts on Your Radio hier bij Radio Horizon. En het leuke is ook, ja, er is ruimte. Er is ruimte in de playlist voor jullie suggestie. Want ik kan me zo'n beetje voorstellen, je bent aan het luisteren en je denkt van, nou, mijn schijfje draait, ik heb een plaatje voor de heren. Dus, nou, wat let je om het even door te geven, hè?

Lekker op een camping, lekker 3 weken vakantie, zegt hij. Nergens aan doen we denken, maar donderdagavond staan jullie aan, zegt hij. Over de camping, school, Dan Track. Dit in de buurt van Malaga. Van Malaga en Altea, zegt hij. Een voor mij onuitspreekbaar plaatje. Maar goed, hij zegt, deze plaat vind ik fantastisch. Al die soul klassiekers vind ik altijd leuk. 9.9. En all for me is all for you. En de groeten tevens met de zonnige groeten. Maar ik heb begrepen dat in Nederland ook heel goed weer is. Dus ja, niet gevreesd, hè? Nou, dat zijn de leuke berichten natuurlijk. Van de week is dat wat minder geworden natuurlijk. Want die Victor Wills is helaas onontvallen. De liedzanger, oftewel de politieman van YMCA.

de lijst om je te mogen ontvangen. Want je denkt altijd natuurlijk dat je de plat is altijd wel draait. Maar de opvolger van Tell It To My Heart van deze dame, genaamd Taylor Dane. Marijn heeft namelijk een lijstje gemaakt. Ongeveer geloof ik 14 plaatjes van de opvolgers van de grote hits. En dit was Prove Your Love, de opvolger inderdaad van Tell It To My Heart. En dat is leuk, hè? Een soort van sport van gemaakt om te kijken van hey, de grote hits, wat heeft de artiest of de artiesten daarna als tweede hit gebracht en is die net zo groot geworden? 3 voor 11 op je nummer 1 van donderdagavond hier Dance Sex on your radio. Allemaal feitjes natuurlijk, dat is altijd leuk, hè? En we reizen namelijk door de wereld door, het is de wereld over, want ik had gezegd vanuit Thailand wordt er ook geluisterd. En dan zit er zeker Peter, die is vanuit Phuket aan het luisteren. En die zegt zelf ook, sinds ik hier woon, vind ik het helemaal fantastisch namelijk om gewoon contact te houden met Nederland onder andere, maar ook de andere landen waar ik vrienden heb wonen. En natuurlijk de oude tijd te laten herbeleven, ja. En hij stuurde ons een mailtje en hij staat luisteren. En een andere luisteraar, Arjan, heeft weer ons geattendeerd dat het dan 5 uur later is, geloof ik. Nou, hij koos voor deze oude floorfiller. Wat een vette plaat is dat. Want die plaat zou draaien, gaat hij daar knijterhard aan. Gaat hij kijken wat de reacties van de mensen daar. Moet je nagaan. Dancefax, op dit moment live. Het is dan wel nacht, maar goed. Op deze van Gino Sacchio. Dit is Try It Out.

en Extremely Dangerous. Hij zegt al van de motor aan tijd te maken. Vind ik helemaal fantastisch natuurlijk. Deze First Choice geeft mij energie. En ik hoop onze luistervinders ook. Worldwide, zegt iemand. Ja, muziek is een verbinder natuurlijk. Hè. In emotie en alles wat je meemaakt in je leven. Want er zijn hele leuke momenten die je meemaakt. Maar ook andere, minder momenten die je dan... eigenlijk een beetje wil ondersteunen met muziek natuurlijk. Hè. Die het woord kunt uitdrukken, gewoon in muziek. En trouwens toch meteen doorgevend. Nieuwe muziek natuurlijk hier in de show. Met deze van Groove Train. We're just moments.

second chance. Just this breath. Just this dancing.

een beetje nadenken. Ik heb laatst toch een documentaire gezien van Prince. En natuurlijk zijn ze bezig met alles wat er nog gevonden is aan materiaal. Dat gaat weer over een geldkwestie natuurlijk. Hè. Maar dit soort plaatjes, hè. John Habraken zegt ook. Ah, dit is echt helemaal top. Natuurlijk graag in de show deze Erotic City van Prince. Ik heb wel meer Erotic City, maar ik kijk er ook gewoon hele goede zin van. Dus deze pakte of die controversie, zegt hij, of wat dan ook. Het is allemaal goed, hè, van de master himself. En dat mag natuurlijk gezegd worden hier in de show, genaamd Dance Tracks on your radio. Nou, 10:45, misschien is het te vroeg. Maar heel veel mensen, ja, het is toch weer. Af en toe draai je een ander plaat van Tavares, dan laat je deze een beetje liggen. En op lijst de afgelopen week, maar ook de weken daarvoor, kwam deze weer veelvuldig tevoorschijn. Ik denk in verband met het mooie weer. Dat klinkt zo vrolijk, hè? Je krijgt daar wel een goede energie van. Het leuke is ook al die positieve reacties die dan worden bijgeschreven. Blijf dat vooral doen en blijf ze vooral doorgeven. Deze Tavares. Hoe heet die plaat ook alweer? Even luisteren.

later, als jullie dan horen en zelf het aangevraagd, dan gaat hij namelijk in Huize Peters wel heel erg hard. Hè? Mooie lijst, Jeroen, dankjewel daarvoor. Het gaat alleen maar om soul, zo geweldig. Om het een beetje positief te benaderen natuurlijk. Naast de Motown heb je ook van die clubklassiekers erbij gezet. Daarna de Starpoint. Met een paar commerciële hits gehad, maar dit zegt hij is een beetje achterwege gebleven. Want wat een verder plaat blijft dit, hè. Wanting You. Dat hier op de toon te gaan, want hier bij Radio Horizon, hè. En schrijf het op je agenda als je net bent ingeschakeld, want... We zijn er elke donderdagavond hier, tussen 9 en 12. 3 uur lang de meest waanzinnige dansmuziek uit het verleden. Van commerciële hits tot de clubklassiekers. Met nu, onder andere, deze van Deodato. Ja, die heb ook Fire in the Sky gehad, weet je toch? Dit komt naar vooruit. Zet ik het nou

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik op het zeker ben vinden natuurlijk. Gerben van Oud, Corneza van The Crown Heads Affair. Zegt hij, ja, ik ken die plaat. Daar begon Corné Klein altijd mee natuurlijk. You Give Me Love aan het begin van je weekend natuurlijk. Als je dan weer dat soort dingen draait. Dus, ja. Oh, oh, oh, zo, ben ik klaar voor het finale uurtje hier bij Radio Horizon. Met natuurlijk Dancefax on your radio tot 12 uur. En dan speciaal voor Peter van Oers deze man. Johnny Burstall. En wat een lekkere zomerplaat is dit, hè.

af en toe komt hij voorbij. Hè? Op lijstjes deze van, ja, natuurlijk Michael Jackson. Die staat gewoon een echte albumtrack, hè. Maar hij swingt de pan uit, hè. En volgens Lex Jansen. Die working day and night. Hij zei, af in de auto. Wat een power. Yeah. En ik kan me voorstellen dat je thuis een leuke verzameling hebt. Die graag wilt delen met onze Dancetracks vrienden wereldwijd. Dan blijft vooral jouw selectie doorgeven via Dancetracks XX op het einde het RTW Horizon. Hè. We kunnen die vaak genoeg bedoelen natuurlijk. Hè. 9 van alle 12 op jou, nummer 1 van de donderdagavond. Hier bij Radio Horizon. En ik kijk zo naar het lijstje en ik moet zeggen, het is wel heel gevarieerd. Ik zie ook namelijk staan Luther Vandross, You're the Sweetest One. Die gaan we zo direct draaien. Maar eerst een plaatje wat ik zelf weer een stof eraf heb moeten halen. Ik kreeg een tip van mijn producer. Hij zegt, hij draait de laatste You Don't How to Love Me van Phyllis Hyman. Ken je deze nog? You sure look great in me. Ja, maak van die helemaal toe, hè? Ha. You sure look good to me.

En als je binnenkort op vakantie gaat, dan was dan hele fijne vakantie toegewenst. Nou, dat is fijn natuurlijk, hè. Onze luisteraars die elkaar natuurlijk fijne vakantie wensen. En ik kijk naar links naar onze redactie. Er zit onder andere mijn producer Martin van Erken. Die zegt, heb je toevallig toch iets van de Purple Disco Machine? Ik heb gewoon zin in, zegt hij. Nieuw disco, zeg maar. Nou, de laatste single dan, die Heartbreaker.

Maar leuk dat je blijft erbij komt natuurlijk, hè, want vraag ze vooral aan. Want dan kunnen we volgende week natuurlijk weer vooruit met een nieuwe aflevering van Dance Festival. Je radio hier bij Radio Horizon natuurlijk hebben we je hulp bij nodig. En net Ilko Poels, die heeft even een mailtje gestuurd. Hij zegt, ik ben er aan het werk. De laatste minuten tikken weg van mijn werkdag. Heb je iets van Casey en de Sunshine Band? Nou, Ilko, ik heb deze en die heet...

vliegt onze avond snel voorbij natuurlijk. Hè. 12 voor 12. Met alle voorbereiden bij natuurlijk zijn we een aantal uren al hier in de studio aanwezig. Voor Dance Station, je radio, wat we heel graag maken voor je. En ook jouw verzoek mee te denken van vorige week. Je weet het mailadres, hè. DanceTracks, dubbelx op tijd, rtwhorizon.nl. En laat dit soort plaatjes ook zeker de revue passeren natuurlijk, hè. Schud thuis jouw verzameling even om en laat ons weten welke platen je graag wil horen natuurlijk op dansgebied van het verleden. Vanuit het verleden natuurlijk, hè. Wat kun je zeggen? Ja, ga je op vakantie binnenkort. Wens ik het einde van de vakantie natuurlijk. En mocht er iets zo zijn, wij steunen jou op donderdagavond, hè. Om die laatste werkdag, die laatste schooldag door te kunnen komen. Radio Horizon, dank jullie. Wij ook namens DanceTracks. Heel graag tot volgende week. En een fijn weekend alvast.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priester

0: in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

table.